Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio, het enige progcore en indie station van Montreal.

Dag allemaal, welkom bij Red Velvet, het programma voor zonderlingen, muzikale muzikanten, merkwaardigen. Ja, het is allemaal met een M en de hoofdzaak is muziek vandaag. Je hoorde Magic van Emma Jane als opening uit de nieuwe singles. En we zijn natuurlijk reuze benieuwd wat daar weer voor een album achter vandaan kan kruipen. En dan heb ik er nog eentje voor je. Een schitterende, een zucht naar het Schotse, een zucht naar misschien wel een schepping die groen is en die druipt van de regen van de bomen. Anybody is dit. En Fanathead is home to be.

Anna Biddy en Van It Is Home To Me. Nou, dat druipt inderdaad van de vrolijkheid natuurlijk. Volk, Dijk en ik houden er allebei wel van. En John Michael Ferrari staat ook op de playlist, want hij heeft een Music For You uitgevonden.

hoort ze echt hier zoals je ze nergens anders hoort. En het is maar goed ook, want dan is er in elk geval nog geen programma die de nieuw aangekomen dingen ook even belicht. Ja, niet in de zin van een leuke beat of een leuke dreun of weet ik veel. Maar in elk geval muziek. Muziek met een M of Memories. Muziek met de M van Memories. Matthew Adam, ook met een M. En Drunk on Memories.

Ja, nou, dat was het dan. En dan komen we bij de zendtijd die wij ter beschikking hebben gesteld aan de Royal Foundation Promoting the Dutch Party Music. Dit is de zingende barkeeper en bruine ogen.

0: Die je zojuist hoorde, dat was Molly Rose Tuttle. Molly Tuttle, natuurlijk is ook in Nederland opgetreden. Maar zij staat bekend om een uitermate belangrijke tak. Een aparte kunst, de tak van kunst in de Verenigde Staten. En dat is haar beheersing van de flat picking, claw hammer en cross picking gitaartechniek. Ja, en dat kreeg je natuurlijk bij de Southern Roots, Caress, dat soort dingen. Prachtig, prachtig. Bluegrass, dat is het. En ik heb er nog eentje voor je. Dat is ook weer zo'n optreden die zij heeft gemaakt. Waarbij ze even uitlegt waarom of zij gaat spelen wat ze gaat spelen. She's a Rainbow is dat. Hè? En dat is van de Ossipee Valley Music Festival in 2022. Deze opname die kreeg ik van een kennis uit de Verenigde Staten. En die zei, dit moet je draaien in je programma. Ik zei, dat maken zij wel uit. Maar nee, het is wel, ja, werkelijk, dit is prachtig.
1: Decided that I was going to learn how to record myself and do a little quarantine style record since I couldn't come out here and play for you all. And I couldn't get together with my friends and play with them. So I recorded all my parts in my house and sent out these songs to other friends who recorded in their home studios. And it was a really fun project that kind of kept me going during those days. And we're going to do a song off of that now. This is one by the Rolling Stones.

I rest my case over dit fantastische, die stem, hè, en dat razendsnelle fingerpicking, claw hack, mijn hemel nog aan toe. Hoe komen ze erop? Maar in elk geval, ik vond het te prachtig om het je niet te laten horen. Nou, ik wil ook een belofte inlossen. Vorige week heb ik beloofd, we gaan nog iets draaien van de Perfect Storm album van Helena Meis. En we hebben allebei uitgekozen nummer Tattoo. Dat klinkt zo.

Ja, daar, Helena Meijs, prachtig hè. Weer zo'n stem die hoort bij die muziek of zo. En op een of andere manier is die producer erin geslaagd om een heel album vol te maken met dit soort hoogstandjes. Zonder die stembandenacrobatiek erin. Dat vinden we niet zo leuk hier in deze studio. Waarvan, nee, ik bedoel, nou ja, oké. Okay, nee, ik ga geen namen noemen. Goed, ik ga wel namen noemen. Ik ga noemen Albert Castilla. En dat is een Grits and Glory album. En dan gaan we voor je draaien When the Coin Came Calling.

Albert Albert Castilla, Grits and Glory. En dan hebben we nog één track ervan natuurlijk. We komen er wel op terug hoor in de loop van de zomer. Want dit is zo'n schitterend album geworden. De Slumbered. Slumlord. Nee, wacht, dat staat er nou. Ja, dat staat Slumlord, dacht ik. Slumlord Billionaire.

0: Berk Castilia. Hebben we tijd, mensen, voor de muziek van de vorige eeuw? Ja, we hebben tijd daarvoor. Koester het oude, ontdek het nieuwe, dat soort dingen. Maar vooral koester het oude. Het is bij ons weer tijd voor...
1: Koester het oude. Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Nou, dit waren wel weer drie uitgezochte. Hartstikke mooi. Dankjewel, Dirk. Hartstikke goud door, mijn jong. Goud zo. Dat waren de Goombay Dance Band. My Bunny heette het. En daarvoor hoor je de Honeycombs. Een Engelse groep met een meisje als drummer. Een vrouw, sorry. Met een vrouwspersoon. Een drumster. De Honeycombs. En That's the Way. En we zijn afgevaren. We zijn afgestoten met een prachtig nummer. En wel van de Groovy Train van Farm. Dat was hem. En daar zijn we mee geopend. Vrienden, ik heb nog een paar prachtige nummers voor je. En de eerste is Radio Knows. Ja, Radio Knows. En dat weten we allemaal natuurlijk, de Radio Knows.

En dat je me nooit mag vergeten, Radio Knows. Ik neem afscheid alvast voor het eerste uur wat dat betreft. En ik doe dat met de Greatest Country Song van een dame die heet Scarlett Winkler.

0: Goedendag meisjes en jongens en boys and girls en natuurlijk hartelijk welkom iedereen die luisteren wil naar het tweede uur van dit programma. We zijn geopend met Katie Nip en wel van haar album uit 2024 getiteld Me. Nou, dan hoor je deze aparte zangeres, aparte stem. Het is ook een aparte zangeres trouwens. Ze is ook behoorlijk eigenzinnig, net als dit eigen radioprogramma natuurlijk. Bijzonder eigenzinnig radioprogramma, dus we hebben ook eigenzinnige artiesten. En Katie Nip is een van die eigenzinnige artiesten. Nou is ons een album toegezonden en dat album dat is een live opname van, dat zijn live opnames van Katie Nip. Katie Nip Live at Theater 2126. Wat je zojuist hoorde, kijk eens, er gebeuren van allerlei dingen hier. Wat je zojuist hoorde was het opname van Mudder, dus de rubbish, denk ik, dat soort dingen, Mud. Nou, die staat ook op die plaat en ze heeft een klein beetje platen opgenomen, performed. Oh, ik moet nodig hier een end aan draaien. En dat zijn Gone to Town, Stillness, Mud, Don't Sing for You, Santa Cruz Blues. En dan wil ik je kennis laten maken met Katie Nip in de zaal. En dan Santa Cruz Blues van Theater 2022.
1: Our guest tonight, I'm sure many, if not all of you, know, is a four-time Billboard charting artist. Those same four albums received Grammy consideration. And I've used this phrase before, and I will use it until I die. She is a world-class talent and a local treasure. Please warmly welcome Katie Nip.
2: Thank you, Mark Kassenbrock. Hey, everybody. Is it okay if we blast your faces off a little bit?

0: Thank you so much.
1: Ja, ja, dit is stembandacrobatiek. En dan niet van dat glibberige, wat af en toe wel eens in de soul te horen is. Van die mooie tierlantijntjes in je stembanden. Nee, dit is puur natuur. Hartstikke leuk. Goed, nou, wij komen hier natuurlijk op terug. Dirk en ik, Katie Nip en de titel is Theater 2026. Hoe die opname gemaakt is, ik weet het niet. Er staat niks van bij. Het is alleen even een... volgens mij hebben ze gewoon microfoons in de zaal gezet en het toen zo opgenomen. Of zo. Zo klinkt het. Zo klinkt het in de koptelefoon. Zo klinkt het in je oortjes. Het is prachtig. Ik ben er enthousiast over. Dit is een geweldige album.
2: Gerhard Klaas.

0: Nu heb ik de neiging om te denken dat de headphone jacks dit lied The Emperor hebben genoemd na The Emperor Roscoe. Een DJ uit Radio Carolina. Trouwens, hij werkt nog, zeker Emperor Roscoe. Hij werkt vanuit de Verenigde Staten op verschillende radiostations. En vrienden, hij had altijd een handelsmerk en dat was de muur van geluid. De muur van geluid, dat was typisch Emperor Roscoe. En dat is dit ook, The Emperor.
1: Because there's more to music. Then hits alone.
2: Ici, Gerard Klaasen.

Leuk, hè? Ja, we dachten we gaan op de gelijke voet voort wat de muziek betreft. En dit was de Dirty Wetter Blues Review. Ik heb er nog eentje voor je natuurlijk. Het is een EP'tje. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is de prachtelijke Evergreen Baby Please Don't Go.

0: En dat was Guy Verlinde. Guy Verlinde en Caroline Brings. Ik had zo net een aanvaring in de technische ruimte. Ja, niet met Dirk hoor. Die heb ik geregeld ergens anders. Maar met een liter fles cola. En dit, bij hem staat namelijk het koelkastje. Want als hij hier in de studio staat, dan slaat hij aan. En dat hoor je dan weer. Ja, waarom dat niet mag, weet ik eigenlijk niet. Want het is gewoon horen bij het leven natuurlijk. Ook bij het leven van een DJ. En ik heb de balkondeur soms ook openstaan. Dan is het goed, het is aan de stille kant van de studio, maar goed. Ik heb hem gewoon openstaan, dus je hoort de duiven en dat soort dingen. Dan ook. Tenminste, als je goed luistert. Nou, de geregelde luisteraar van dit programma, die weet dat als ik in gevecht ga met een fles, dat ik vreselijk opgewonden word over het feit dat het dopje aan de flessenhals vast blijft zitten door middel van een... Dan wil ik dat eraf halen en dan probeer ik op allerlei manieren dat eraf te halen. Ik neem mijn mes mee en dat steek ik ertussen en dan probeer ik iets te doen, maar ik wil het dopje niet. Ik wil niet drinken terwijl ik niet inschenken terwijl ik over het dopje kan gieten. Snap je? Ik wil dat gewoon. Waarom doen ze dat nou? Dan maken ze de wereld schoner. En dan, wat doen ze dan? Dan maken ze een dopje aan de fles vast. Want dan is er geen zwerfafval. Want dan gaat het dopje namelijk gewoon mee met de fles in de statiegeld. Ik begrijp dat. Ik begrijp er helemaal niets van hoe dat zit. Maar in elk geval, laten we het zo houden. Dat wil zeggen, ik kom in de buurt met die fles. Terwijl ik sta te steken in dat in het ringetje. Kom ik in de buurt van Derksen mengpaneel. Dat moet je niet doen. Je moet niet in de buurt. Je moet niet in de buurt van een technicus komen die met zijn mengpaneel bezig is met een kop koffie of een glas cola in de hand. Dat moet je dus precies niet doen. Nou, in elk geval heeft hij even Guy Verlinde opgezet terwijl ik bezig was om mij een beetje te ontdoen van de nattigheid. En we gaan door met de show. Het is tijd, vrienden. Moet ik mijn mooiste stem even opzetten. Het is nu weer tijd voor
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmalm.

Mooi, hè? Dit is I Still Got the Blues in de single-uitvoering van 1990, Gary Moore. En nou ja, toch, dat is van, echt van de vorige eeuw. En dan hebben we daarvoor gehad Dizzy Man's Band. It's a Dutch group en een zangvereniging, Man's Choir, Dizzy Man's Band. En ze hadden een lied, een tophit, in 1975 met The Opera. Ze hebben meer liedjes gezongen. Belinda Carlisle heeft de rij geopend met Heaven is a Place on Earth. En dat was van 1988. Tot zover. Kan ik ook vertellen dat de vrede tussen mij en Dirk weer getekend is. En ik in het verval weer uit de buurt van zijn minkpaneel blijf. Met een schuimende fles cola in de buurt. Goed, vrienden. We hadden het natuurlijk over LP's. We hebben nieuwe LP's binnengekregen. Katie Nip heb je ze net gehoord. Maar ook deze.

0: Dat is dan de nieuwste van Jason Ritchie en The Bad Kind. En de titel van de cd als zodanig is 13 Hours. 13 Hours. Nou weet ik niet of dat 13 hours, dat 13 uren achter elkaar zijn, of dat het 1 uur is. Hè? Dus 13 hours, hè? Dat soort dingen. Je weet het nog wel zo van, it's 13 hours in Greenwich Mean Time. Dat soort dingen. Nou, nee, dat weet ik niet. Maar we gaan nog één van ze laten horen. Jason Ritchie en The Bad Kind. En dat is nummer Big Dizzy. En daar moet ik even iets over uitleggen natuurlijk, want het is het laatste nummer wat we draaien. En als je op de klok kijkt, dan zie je we zijn nog bijna aan het einde weer van de tweede uur van Rough Velvet. Ik neem afscheid van je alvast en ik zie je gaarne, heel graag betekent dat, weer terug volgende week, zelfde tijd, zelfde radiostation natuurlijk, zelfde prachtige muziek. We hebben het voor je uitgezocht, we serveren het voor je uit, we spitsen, we snijden het op maat enzovoort. En dat, je krijgt het allemaal zomaar de beste, de fijnste, de mooiste. De merkwaardigste muziek ter wereld. Af en toe een klein beetje goed experimenteel. Maar in elk geval Jason Ritchie en The Bad Kind. En ik zeg mooi.
1: 1, 2...